0: en dat pad.
1: Ouais.
2: En dat zijn we pas die nog al kwijt.
1: Het is dat ik dacht, dat het naar bed, als het
3: 91.1 FM.
1: Ouais.

0: Ara aig skemaal kwaltin imus on khwats Khildu dis de maal drach du kims de nuk siil Oll du jalutls de sasimt dach Wich aukwa ga amadab Tzutku Asu lichts du dim do Stach leiseltach spukdom du kims de dach olaats Stachwitzig do, atlisongt. Aedus aes umatli wall ala jgda. Tchani chis gwgs da maen llach. Sgall cald chwmdwls ala tsae wachim.
1: A